0: en software. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is nog steeds niet duidelijk wat de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer heeft veroorzaakt. Onderzoekers sluiten in ieder geval uit dat het komt door werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het treinspoor. Het vuur legde in de buurt van Venray zo'n 100 hectare natuur in de as. Komende woensdag praat het kabinet voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis in Den Haag en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens worden over een grote besparing. Uit een eerste onderzoek naar het drama op een Fly Dubai-vlucht blijkt dat de co-piloot inderdaad zijn collega heeft neergestoken. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat ooggetuigen in Israël dat ook al hadden gezegd. Passagiers wisten de co-piloten overmeesteren en het toestel kon later veilig landen. En de regering Trump heeft geld uit potjes voor grensbewaking en de aanpak van drugscriminaliteit gebruikt om campagnespotjes uit te zenden, meldt de Washington Post. Over een maand zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika. De Republikeinen zeggen dat het geen campagnespotjes zijn omdat ze niet over de verkiezingen gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Al bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
2: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Ontdek de toekomst van de pensioensector. Luister naar de finesses achter de actualiteit in de maandelijkse podcast PensioenPro in gesprek. In elke aflevering ontrafelen wij met een expert cruciale thema's als het nieuwe stelsel, duurzaam beleggen en pensioencommunicatie. U vindt PensioenPro in gesprek via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat drones inzetten om graffiti-spuiters aan te pakken. Dat idee hebben ze afgekeken uit Zwitserland, waar het al een groot succes is. En ook gaat de NS stickers over de handtekening van graffiti-spuiters plakken om hen te ontmoedigen. Graffiti kost de NS elk jaar miljoenen aan schoonmaakkosten. In Frankrijk moeten meer dan 400 scholen vandaag dicht blijven, heeft de Franse minister van Onderwijs besloten. En ook mag er niet in de buurt van scholen worden gedemonstreerd. Het is al de hele week onrustig in Frankrijk door scholierenprotesten. Gisteren werden er bijna 2000 mensen opgepakt. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terroristische aanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. Volgens Duitse media zouden ze online hebben gesproken over het plegen van een aanslag met wapens. Hoe concreet die plannen waren is niet duidelijk. En de grote brand op een bedrijventerrein in Almere is onder controle. De brandweer rukte met groot materieel uit. Het vuur woedde in een pand waar verkeersborden werden opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En ook is er nog niks bekend over eventuele slachtoffers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Nacht. Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
2: Militair spelen we nog te weinig klaar.
1: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen? En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
1: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
2: Hoe word je reservist? En kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedenacht.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa stroomde er afgelopen zomer erg weinig water door de grote rivieren, zoals de Donau, de Rijn en de Seine. Het minst in meer dan 30 jaar, zegt Klimaatdienst Copernicus. De droogte zorgde voor problemen voor de scheepvaart en in sommige landen was er te weinig koelwater voor kerncentrales. In Brazilië wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke bom die is achtergelaten bij het Hoge Rechtshof van het land. Er is een verdachte opgepakt. Hij klom over het hek van het hof en gooide een rugzak bovenop een bushokje waar die bom in zou kunnen zitten. Over een paar dagen zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Muziek

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul. Business Beats. Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Afgelopen zomer was de heetste ooit in West-Europa, zegt klimaatbureau Copernicus. Het record uit 2003 is daarmee verbroken. De gemiddelde temperatuur lag 2,5 graden hoger dan normaal. En ook was er in een groot deel van Europa sprake van zeer sterke hittestress. Dan is de gevoelstemperatuur hoger dan 38 graden. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Een raket van SpaceX, die gisteren vanuit Florida werd gelanceerd, is aangekomen bij ruimtestation ISS. De raket deed minder dan 8 uur over de reis en dat is een record. De bemanning, 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus, zullen een half jaar in het ISS blijven. En het is vandaag precies 75 jaar geleden dat het eerste Nederlandse tv-programma werd uitgezonden. Dat wordt de komende tijd op verschillende manieren gevierd. Zo wordt er vanavond een speciaal programma uitgezonden, waarin Cornald Maas met gasten terugblikt op de Nederlandse televisiegeschiedenis. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. En als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: And are you think of European Union very friendly?
2: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
1: They rip us off, it's so pathetic.
3: Maar deze man laat ons geen keus.
4: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
2: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
3: Een podcast van BNR waarin wij,
2: Geert-Jan Haan
3: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
5: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
6: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
6: Business Beats.
5: Muziek die werkt.
6: Business Beats.
5: Je luistert naar Business Beats.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Bij zeker 6 sportbonden moeten sporters die trans of non-binair zijn een medische keuring ondergaan of een ontheffing aanvragen om mee te mogen doen aan amateurwedstrijden, heeft Pointer ontdekt. En dat is discriminatie. Het gebeurt onder meer bij voetbal, handbal, schaatsen en wielrennen. Op een bedrijventerrein in Almere heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. De brandweer rukte massaal uit. Het vuur begon op de bovenste verdieping van het bedrijfsverzamelgebouw. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met mist en lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
2: Militair spelen we nog te weinig klaar.
1: En onze defensieindustrie
3: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
2: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
1: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
3: De Verenigde Staten.
2: Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best.
1: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
2: Hoe word je reservist? En
3: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
4: Goedemorgen.
5: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zeker 6 Nederlandse sportbonden mogen amateursporters die trans of non-binair zijn niet zonder meer meedoen aan wedstrijden. Volgens het programma Pointer moeten ze vooraf toestemming vragen of een medische keuring ondergaan. Soms mogen ze helemaal niet meedoen. Discriminatie, vindt de nationaal coördinator. De brandweer is in Almere bezig met het nablussen van een grote brand. Die brak uit in een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens Omroep Flevoland woedde de brand in 2 delen van het gebouw. Er zou niemand binnen zijn geweest. Halverwege de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. Het blijft onduidelijk wat de oorzaak was van de grote natuurbrand in Limburg deze zomer. Onderzoekers zeggen dat het in elk geval niet kwam door bijvoorbeeld werkzaamheden of achtergelaten afval. De brand bij Venray verwoestte ongeveer 100 hectare natuurgebied. En de burgemeester zegt dat het herstel lang gaat duren. En bondscoach Xavi zegt dat het zijn fout is dat Nederland gisteren een slechte eerste helft speelde tegen Griekenland. Dit was niet de manier om te spelen, zegt hij. Al in de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Van Dijk en invaller Reinders zetten het recht. De eindstand werd 2-2. En dan het weer van Weer Online. De mist die er nu nog is en waarvoor in het noordoosten code geel geldt, lost vrij snel op. En dan wacht een zonnige dag met vanmiddag maximaal rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Weekendbeats. Vier uur lang de lekkerste mix. Met DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus vanavond tussen 9 en 1 naar Weekendbeats.
1: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
2: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
0: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
2: Muziek die

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: And you think of European Union very friendly?
2: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
1: They rip us off. It's so pathetic.
3: Maar deze man laat ons geen keus.
4: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
2: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
3: Een podcast van BNR waarin wij,
2: Geert-Jan Haan
3: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
5: Je luistert naar BNR Business Beats.
6: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
5: En in heel Nederland op DAB+.
6: Nu het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Trans- of non-binaire amateursporters die willen meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of wielerwedstrijden mogen dat niet altijd zomaar. Volgens het programma Pointer eisen zeker 6 sportbonden vooraf een medische keuring. Soms mag iemand helemaal niet deelnemen. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich er zorgen over. In Katwijk mag het Amerikaanse Eli Lilly een medicijnfabriek van $3 miljard bouwen. Honderden bewoners van Katwijk vroegen om een referendum omdat ze tegen de fabriek zijn. Maar dat werd weggestemd. Er komen 500 banen en omdat het stroomnet vol is gaat de fabriek met gasturbines stroom opwekken. Rusland heeft ook vannacht weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. En daarbij is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en oosten van de stad getroffen. Ook een flat kreeg een voltreffer. Daarbij zouden zeker 1 dode en 2 gewonden zijn gevallen. En de Europese klimaatdienst Copernicus heeft teruggeblikt op de zomer. Door langdurige en hevige droogte stonden rivieren laag, was zeewater uitzonderlijk warm en waren er in de helft van Europa recordhoge gevoelstemperaturen van 38 tot 46 graden. Zeer sterke hittestress, noemt Copernicus dat. En dan het weer van Weer Online. Eerst soms nog dichte mist. In het noordoosten geldt daarvoor code geel. Verder veel zon vandaag en maximaal rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Goedemorgen.
5: Dit is BNR Business Beats.
6: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
5: Muziek die...

vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Onderzoek helpt multiple sclerose de wereld uit. Stichting MS Research financiert dit. Geef alsjeblieft. Ga naar msresearch.nl.
2: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul. Business Beats. Muziek die werkt.

Dip trip, the Fantasia.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Twee dodelijke ongelukken vanmorgen. In Zelhem in Gelderland overleed een motorrijder. Op beelden is te zien dat een auto op een boom is gebotst. De regionale omroep schrijft dat het misging bij een inhaalmanoeuvre. In Oldenzaal in Overijssel werd een fietser doodgereden door een auto. De politie onderzoekt de ongelukken. In Frankrijk blijven vandaag zo'n 400 scholen dicht na de aanhoudende onderwijsprotesten. Daardoor zijn gebouwen beschadigd, soms werd ook personeel aangevallen. Scholieren en studenten mogen niet in de buurt van de gesloten panden komen. De acties in Frankrijk zijn een protest tegen onder meer de slechte kwaliteit van het onderwijs. In veel amateursporten mogen trans- of non-binaire mensen niet meedoen of pas na een medische keuring. Dat heeft Pointer uitgezocht. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich zorgen en stapt ermee naar sportminister Hermans. Het transgendernetwerk noemt het ouderwets dat er voorwaarden zijn voor sportende transmensen. En Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Bahrein. Hij was 0,4 van een seconde sneller dan George Russell. De tweede training is straks om 10:00. De race van Bahrein is uitgeweken naar Maleisië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. De laatste mist trekt op en dan komt de zon er op steeds meer plaatsen bij. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Goedemorgen.
3: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die werkt. BNR.

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: Weekendbeats. Weekendbeats. 4 uur lang de lekkerste mix. Met DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus vanavond tussen 9 en 1 naar Weekendbeats.
1: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met 1 vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
2: Al bijna 20 jaar heeft Stichting De Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun De Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
3: Goedemorgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Wil je niet alleen weten wat er speelt, maar ook waarom?
2: Luister naar ons, Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
1: We praten in de Avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
2: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
1: De Avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
2: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
3: BNR.
1: Blijf scherp.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zelhem is een motorrijder doodgereden door een auto. De bestuurder wilde volgens de regionale omroep inhalen en zag de motor die van de andere kant kwam niet. Na de klap belandde de auto tegen een boom. Het ging ook de regionale omroep inhalen en zag de motor die van de andere kant kwam niet. Na de klap belandde de auto tegen een boom. Het ging ook in Overijssel. Daar kwam een fietser om die door een auto werd aangereden. Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe dag met protesten rond scholen. Er zijn er 400 dicht. Franse media schrijven dat de politie in Marseille optreedt tegen een groep demonstranten. In Lyon hebben die een weg geblokkeerd. De minister van Onderwijs praat vandaag met onder meer vakbonden over de kwaliteit van de lessen op Franse scholen. Een vader en moeder uit de Amerikaanse stad Detroit hangt een celstraf boven het hoofd omdat hun zoontje van 3 op de kinderopvang opeens een geladen pistool uit zijn rugzak haalde. Hij gaf het door aan andere kinderen, maar de leiding greep snel in en het liep goed af. De ouders zeiden tegen de rechter dat hen niks te verwijten valt. En de eerste aflevering van De Slimste Mens na het overlijden van Paulien Cornelissen heeft 1 miljoen kijkers getrokken. Presentator Herman van der Zand vertelde dat het team haar ongelooflijk gaat missen. Het programma stond tegenover de wedstrijd van het Nederlands elftal. Vorige week was dat ook zo en keken er veel minder mensen naar De Slimste. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt snel en dan wordt het overal zonnig. Vanmiddag loopt het kwik op tot zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Goedemorgen.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het huis in het Gelderse Overasselt dat na de dood van een beveiliger werd gesloten, mag weer open. De gemeente ziet geen reden om de sluiting te verlengen. Er blijven nog wel camera's staan. Het pand zou worden bewoond door familie van drugscrimineel Jan G. Zijn huis was vorige maand doelwit van gewapende mannen. Rond 12 uur reageert koning Willem-Alexander op het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij heeft dan de verschillende rapporten aangeboden gekregen in Leiden. Er staat in wat de rol van het Huis van Oranje-Nassau was in de afgelopen honderden jaren. De koning gaf zelf de opdracht tot het onderzoek. Een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht wordt niet verder strafrechtelijk onderzocht. In een Insta-video keek hij naar Hamas-strijders tijdens de aanval op Israël 3 jaar geleden en zei dat hij dat was. Volgens het OM is zoiets zeggen niet strafbaar en ook geen terrorismeverheerlijking. En het is precies 75 jaar geleden dat we in Nederland televisie kregen. Op 2 oktober 1951 ging het eerste programma de lucht in vanuit een verbouwd kerkje in Bussum. Het jubileum wordt onder meer gevierd met een speciale expositie bij Beeld en Geluid. Dat eind mei ook een digitale schatkamer lanceren waarin je gratis oude beelden kan zien. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, maar vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 20 graden. Na een frisse nacht is er morgen behalve zon ook wat bewolking en is het opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Weekend Beats. 4 uur lang de lekkerste mix. Met DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus vanavond tussen 9 en 1 naar Weekend Beats.
1: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met 1 vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
2: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan 1 van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
3: Goedemorgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Al bijna 20 jaar heeft Stichting De Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun De Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek ontvangen naar het koloniale verleden van het Koningshuis. De conclusie is dat het Koningshuis met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken was bij kolonialisme. Het onderzoek duurde een paar jaar en werd gedaan op verzoek van de koning zelf. De grote brand die vannacht woedde in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is volgens de politie aangestoken. De eerste melding kwam rond 11 uur gisteravond en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden kunnen delen. In Schiedam wordt een park deels afgegraven na de dood van zeker 5 honden. De dieren hebben daar mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Op verzoek van de politie haalt de gemeente uit voorzorg de grond van een rozenperk weg. Die wordt opgeslagen in containers en eerst onderzocht voordat die wordt teruggestort. En Max Verstappen heeft in de tweede training van de Grand Prix van Bahrein de vierde tijd gereden. In de eerste training was hij nog het snelst, maar dat was nu Charles Leclerc. Even leek het te gaan regenen tijdens de training, maar het bleef vrijwel droog. De race werd om de oorlog in Iran verplaatst van Bahrein naar Maleisië. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag domineert de zon, maar er zijn ook een paar stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vanavond blijft het helder en daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen wat meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beat.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik Sabine Sluiters met energie-expert Letitia Oeye. Elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
2: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
3: Voetnoten is een podcast van Energeia. Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt. Business.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: MS is letterlijk en figuurlijk zenuwslopend. Stichting MS Research helpt mee aan de oplossing. Geef alstublieft. Ga naar msresearch.nl.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Koningshuis was met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken bij kolonialisme. Dat blijkt uit een onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis tussen 1600 en nu. Ze vonden het met geweld onderdrukken van mensen gerechtvaardigd. Zo werd critici van het Koningshuis vaak het zwijgen opgelegd. Alles bij elkaar verdienden ze er 580 miljoen euro aan. De koning zei in een toespraak dat hij de resultaten van het onderzoek omarmt en noemde ze indringend. Hij sprak over stadhouders en koningen die kolonialisme ondersteunden, inclusief uitbuiting en geweld. Hij zei dat hij een positieve bijdrage wil leveren aan het heden en de toekomst. In een huis in een woonwijk in Hellevoetsluis is bijna 600 kilo vuurwerk gevonden. De politie ontdekte de partij na een anonieme tip. De bewoner is aangehouden. Het vuurwerk dat voor een deel zelf gemaakt was, stond in dozen in huis en in de kelderbox. En na het overlijden van Paulien Cornelissen doen boekhandels goede zaken. Een bekende keten zegt dat gisteren in één dag net zoveel boeken werden verkocht als over heel september. Vooral de bundel In het Kort met columns gaat hard. Paulien Cornelissen overleed woensdag. Ze blijft nog even op tv te zien bij De Slimste Mens. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die...

vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.

0: Weekendbeats. Vier uur lang de lekkerste mix. Met DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus vanavond tussen 9 en 1 naar Weekendbeats.
1: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
2: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
0: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 2:00.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Nationaal Slavernijinstituut NINSEE noemt het onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden het begin van een volgende fase. Het wil nu met het Koninklijk Huis om tafel om de resultaten te bespreken en te kijken naar vervolgstappen. NINSEE is blij dat koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam voor het onderzoek, waaruit bleek dat de rol van het Koningshuis groot was. Niet alleen Nederland, maar ook andere monarchieën steunden kolonialisme. En net zo min als de Oranjes namen ze afstand of pleegden ze verzet, zeggen de onderzoekers. Het grote verschil is volgens hen dat Willem-Alexander het nu benoemd en sorry heeft gezegd. In Noord-Duitsland zijn ruim 30.000 muziekopnames in beslag genomen met anti-Joodse en racistische teksten. De meeste lagen bij 4 verdachten thuis. Ze zijn nog niet aangehouden. Fabrikanten van de platen en cd's zeggen niet te hebben geweten wat erop stond. En op de Utrechtse Heuvelrug mogen wolven niet worden gevangen om ze te zenderen voor onderzoek. Dat heeft de rechter bepaald. De provincie had eerder een vergunning gegeven voor een methode waarmee een poot van de wolf wordt omklemd door een stalen draad. Maar de vergunning zou niet goed zijn geregeld. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Europa moet razendsnel op eigen benen staan. Militair spelen we nog te weinig klaar. En onze defensieindustrie is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden. Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen? En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot, de Verenigde Staten? Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best. Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg? Hoe word je reservist? En kunnen we ooit zonder de Amerikanen? In het defensief, elke week in je podcastfeed.
2: Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Elk jaar worden er in Nederland 450.000 dieren gebruikt in experimenten. Muizen, ratten, konijnen en ook honden. Slechts 1 op de 8 proefdieren komt er levend uit. Gelukkig heeft Beagle Lola het wel overleefd. Maar tegen welke prijs? Help ons dit dierenleed te stoppen. Ga naar proefdiervrij.nl en word donateur. Al vanaf 3 euro per maand.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Koningshuis verdiende alles bij elkaar 576 miljoen euro aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek waarvoor koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam. Vrijwel al het geld dat met slavernij werd verdiend kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het kolonialisme leverde de Oranjes ook prestige op. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme prijst het werk van de koning. Die zei dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Dat benoemen maakt mijn werk makkelijker, zegt de coördinator. En noemt Willem-Alexander een voorbeeld voor de rol die andere koningshuizen in het koloniale verleden hebben gespeeld. Een man die vorig jaar op straat in Den Haag zijn opa doodstak, moet 6 jaar de cel in. Hij kwam die dag uit Amsterdam en had een kort gesprek met zijn opa. Daarna stak hij hem meerdere keren met een mes en liet hem op straat achter. Zijn opa overleed dagen later. De rechter zei dat de man een psychose had en legde ook TBS op. En Manchester City gaat in beroep tegen de zware straf die ze boven het hoofd hangt in de Engelse competitie. Een onafhankelijke commissie zegt dat ze jarenlang regels hebben overtreden, bijvoorbeeld met schijncontracten met geldschieters. De club zegt dat ze hun onschuld kunnen bewijzen. Er dreigt een forse puntenaftrek of zelfs degradatie. Het weer van Weer Online? Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedemiddag, goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die...

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: Weekendbeats. Vier uur lang de lekkerste mix.
1: Met DJ Thomas Robson.
0: Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus vanavond tussen 9 en 1 naar Weekendbeats.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Wil je niet alleen weten wat er speelt, maar ook waarom?
4: Luister naar ons, Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
3: We praten in de Avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
4: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
3: De Avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
4: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
5: BNR.
3: Blijf scherp.
0: Goedemiddag.
6: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
6: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
6: Muziek die werkt.
0: Business.

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: And you think of European Union very friendly?
2: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
1: They rip us off, it's so pathetic.
3: Maar deze man laat ons geen keus.
4: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
2: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
3: Een podcast van BNR waarin wij,
2: Geert-Jan Haan
3: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
5: Je luistert naar BNR Business Beats.
6: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
5: En in heel Nederland op DAB+.
6: Nu het nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De overheid wil vapes en elektronische sigaretten een stuk duurder maken door accijns te heffen, meldt NOS. De maatregel moet over ruim 2 jaar ingaan. Volgens staatssecretaris Eerdenberg is het niet uit te leggen dat er wel accijns zit op gewone sigaretten, maar niet op de elektrische variant, terwijl die net zo slecht is. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van het Koningshuis. Dat zei premier Jetten op zijn wekelijkse persconferentie. Alles bij elkaar verdienden de Oranjes meer dan €500 miljard aan het slavernijverleden. Na de excuses van de koning trok het kabinet er al €200 miljoen vooruit. Staatssecretaris Erik van den Burg is boos over een post van wethouder Tom de Nooyer uit Oldebroek. De oud-presentator van Ongehoord Nederland vierde op X dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst met een verbodsbord erbij. Van den Burg noemt het ernstig en wijst erop dat de wethouder ook met een Russische vlag en een Kalashnikov poseerde. En fragmenten van Paulien Cornelissen zijn sinds haar overlijden massaal opgevraagd bij Beeld en Geluid. In de online schatkamer is in 2 dagen tijd bijna 45 uur aan materiaal bekeken. Het gaat vooral om haar college over de Nederlandse taal bij DWDD Summer School van 10 jaar geleden. Voor haar dood gebeurde dat bijna niet. Het weer van Weer Online? Er is veel zon met tussendoor ook af en toe een wolkje. Het is 1 graad of 20. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Goedemiddag. Goedemiddag.
5: Dit is BNR Business Beats.
6: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
5: Muziek die werkt.
8: Business Beats. We got it together, didn't we?

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Grote vervuilers hebben grote gevolgen voor onze wereld. Ons thuis. En ons thuis warmt op. Tijd om zelf groot te worden. Groter dan de grootste vervuilers. Want echt, die stoppen pas als wij ze stoppen. Iets doen begint op milieudefensie.nl. Milieudefensie. We kunnen niet wachten.
2: Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt. Business.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Steun ons daarom met een eenmalige gift. Ga naar msresearch.nl.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette denkt dat het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis scholen en musea kunnen verrijken. Als er les over wordt gegeven, krijgen we een ander inzicht, zegt hij. Volgens Jette komen er geen nieuwe herstelbetalingen. Na de excuses van de koning in 2023 trok het kabinet daar al 200 miljoen euro voor uit. De overheid wil over 3 jaar ook accijns heffen op vapes en elektronische sigaretten, meldt de NOS. Nu gebeurt dat alleen op gewone sigaretten. En dat is volgens staatssecretaris Ehrenberg niet uit te leggen. Hij hoopt dat jongeren door de prijsstijging 2 keer nadenken voor ze hun geld aan ongezonde troep uitgeven. Modeontwerpster Olcay Goulsen is gisteravond gewond geraakt bij een straatroof in Amsterdam. Toen ze in haar auto wilde stappen, werd met geweld haar horloge van haar pols gerukt. Over haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt, wel dat Goulsen in shock is. De Amsterdamse politie zou op zoek zijn naar 2 verdachten. Skoda roept wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug door een probleem met het stuur. In sommige modellen zit een schroef die kan afbreken. Vorige week werden daarom ook al Volkswagens, Audi's en Seat's teruggeroepen. Die zijn net als Skoda van de Volkswagen-groep. Het is niet bekend hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 20. Vanavond koelt het snel af. Het wordt een heldere nacht met kans op mist en temperaturen van 7 tot 11 graden. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: Weekendbeats. Weekendbeats. 4 uur lang de lekkerste mix. Met DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus straks tussen 9 en 1 naar Weekendbeats.
1: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met 1 vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
2: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
0: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Met de campagne van de overheid om van je oude vuurwerk af te komen is al bijna 6000 kilo opgehaald. De afgelopen maand waren er speciale inleverpunten, telkens op een andere plek in het land. Volgende week zijn die er voor het laatst. Door het vuurwerkverbod mogen mensen het zelf niet meer met oud en nieuw afsteken. In Amsterdam zijn 3 jongens aangehouden voor meerdere geweldsincidenten. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en straatroof. Ze werden ruim een maand geleden op heterdaad betrapt toen ze een man mishandelden. Maar ze zouden veel meer op hun kerfstok hebben. Ze zijn 13, 14 en 15 jaar. In Europa wordt al langer nagedacht over accijns op vapes en digitale sigaretten. Maar staatssecretaris Ehrenberg wil daar niet meer op wachten. Hij komt zelf met een wet om over 3 jaar al accijns te heffen. Ehrenberg hoopt dat het dan ook te duur wordt voor jongeren om met vapen te beginnen. En de Rotterdamse burgemeester Schouten heeft toch een manier gevonden om een optreden van de omstreden rapper Joey AK te voorkomen. Hij zou vanavond laat in Villa Thalia staan, maar Schouten laat die voor 24 uur sluiten vanwege een concrete dreiging. Eerder legden ze Joey AK een gebiedsverbod op, maar dat schorste de rechter. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

0: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: And are you think of European Union very friendly?
2: Europa staat

0: misschien bekend als Vriendelijk Vredesproject.
1: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
0: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
0: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Goedenavond.
5: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: De ontwikkelingen in de pensioensector gaan razendsnel. Gelukkig is er een eenvoudige manier om bij te blijven. Luister naar De Dekkingsgraad, de tweewekelijkse podcast van PensioenPro. Om de andere woensdag praten redacteuren van PensioenPro u in zo'n 25 minuten bij over het belangrijkste pensioennieuws van de afgelopen twee weken. Luister naar De Dekkingsgraad via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In hoger beroep is 6 jaar cel geëist tegen de man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Brabantse Oud-Gastel. Eerder kreeg hij 4 jaar cel. De man ramde 4 jaar geleden een stilstaande auto. Een moeder, haar 2 kinderen en een andere vrouw kwamen om het leven. Ook zou hij 10 jaar lang niet meer mogen rijden. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis al maanden geleden gekregen. Dat zei de hoofdonderzoeker na de presentatie. Hij twijfelt er niet aan dat de koning zich er goed in heeft verdiept, want die omarmt het onafhankelijke onderzoek. Dat kwam er op initiatief van de koning. 3 jongens die in Amsterdam waren opgepakt voor het mishandelen van een man worden van veel meer geweldsincidenten verdacht. Volgens de politie gaat het ook om poging tot doodslag en straatroof. De 3 zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze mochten onderling geen contact hebben, maar lapten dat verbod aan hun laars. En in Zwolle is tot nu toe het meeste vuurwerk ingeleverd bij de inzamelingsactie van de overheid. Ruim 500 kilo. In heel Nederland is in een maand tijd al bijna 6000 kilo naar speciale inzamelpunten gebracht. Vanaf dit jaar is vuurwerk afsteken verboden met oud en nieuw. Alleen klein siervuurwerk mag nog, zoals sterretjes. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot 1 graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek.

een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.

0: Weekendbeats. Vier uur lang de lekkerste mix. Met DJ Thomas Robson. Iedere vrijdag en zaterdagavond mixt hij de beste soul, disco en funk aan elkaar. Luister dus straks tussen 9 en 1 naar Weekendbeats.
1: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
2: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
0: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
0: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
0: Business Beats.
2: Muziek die werkt. Business.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
2: Militair spelen we nog te weinig klaar.
1: En onze defensieindustrie
3: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
2: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
1: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
3: De Verenigde Staten.
2: Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best.
1: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
2: Hoe word je reservist? En
3: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De verdachten van de schietpartij in Overasselt bereiden hun aanslag voor via apps als Snapchat en Signal, heeft RTL ontdekt. In honderden berichten werd besproken wat er moest gebeuren. Een dag voor de aanslag zou nog €10.000 zijn geboden om mee te doen. Bij het huis van een drugscrimineel werd later een beveiliger doodgeschoten. Voor een dodelijk ongeluk in het Brabantse Oud-Gastel is in hoger beroep een zwaardere straf geëist. Het OM wil dat de bestuurder niet 4 jaar cel krijgt, maar 6 en 10 jaar niet mag rijden. De man reed veel te hard toen hij 4 jaar geleden een stilstaande auto ramde. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. Blijf weg van de onderwijsprotesten in Frankrijk. Dat advies doet ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Al 4 dagen zijn er protesten en die worden steeds gewelddadiger. Op meer dan 500 scholen waren problemen. Ga niet kijken, maak geen foto's en doe wat de politie zegt, adviseert het ministerie. En een dag na het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland heeft het Nederlands elftal met weinig spelers getraind. Bondscoach Xavi Hernandez kwam in Zeist met 9 man op het veld. De rest werkte binnen een hersteltraining af. In de Nations League speelt Nederland zondagavond in Eindhoven tegen Servië. Uit won Oranje met 2-1. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot 1 graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Goedenavond.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die werkt.

een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Vrede is er niet. Heb je niet. Vrede doe je. Eis je. Bouw je. En geef je. Want vrede is nooit af. Pax. Maak werk van vrede. Doneer nu.
2: Goedenavond.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De moordaanslag in Overasselt werd in honderden berichten voorbereid op Signal en Snapchat. Dat meldt RTL Nieuws, die het strafdossier heeft ingezien. Zo werden online meer dan 30 mannen geronseld. Ze gingen in Overasselt naar de woning van een drugscrimineel waar een beveiliger werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Een Nederlander die vorig jaar in Brussel werd betrapt met een tas vol pillen is in België veroordeeld tot 125 uur taakstraf. Hij zou €500 krijgen als hij onder meer LSD en ecstasy zou bezorgen. De man bekende meteen en had spijt. Daarom krijgt hij geen cel, maar een taakstraf die hij in Nederland mag doen. De wet voor het verplicht bijmengen van groen gas dreigde te sneuvelen, maar oppositiepartij Pro stemt toch voor. De partij is bang dat de bio-industrie eraan verdient, omdat voor groen gas mestgisting nodig is. Maar nu klimaatminister Van Veldhoven heeft toegezegd dat te gaan onderzoeken, steunt Pro de wet. En het aantal toeristen dat elk jaar naar Amsterdam komt, moet hoe dan ook omlaag. En als dat de horecabezoekers kost, dan is dat jammer, zei burgemeester Halsema bij AT5. De hoofdstad heeft volgens haar te lijden onder het massatoerisme. Jaarlijks ontvangt Amsterdam 23 miljoen bezoekers en dat worden er steeds meer. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.

0: Luister naar ons, Niels Huithuis en Lisbeth Staats.
1: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
0: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
1: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
0: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
1: Blijf scherp.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Sinds de protesten maandag begonnen zijn al ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om weg te blijven van die protesten. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij The Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. De Nederlandse auto-importeur PON weet nog niet hoeveel auto's in ons land een probleem met het stuur hebben. Sommige door PON geïmporteerde Skoda's, Audi's, Seat's en Volkswagen's hebben in het stuur een schroef die kan afbreken. Mensen krijgen een brief als hun auto het probleem heeft. Dat wordt dan gratis gerepareerd. En de Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vracht er naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. Het weer van Weer Online? Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.

0: Ontdek de toekomst van de pensioensector. Luister naar de finesses achter de actualiteit in de maandelijkse podcast PensioenPro in gesprek. In elke aflevering ontrafelen wij met een expert cruciale thema's als het nieuwe stelsel, duurzaam beleggen en pensioencommunicatie. U vindt PensioenPro in gesprek via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. Hij kreeg er 6, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Truly Naked gaat over een tiener en zijn vader die porno maakt. Joe Speedboat was 9 keer genomineerd, maar won maar 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. Charles gaat onder meer naar de Bahama's en Barbados. De Britten verkochten ooit ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. En acteur Usama Ahamoud, vooral bekend als Muis uit de serie Mokro Mafia, is opnieuw gepakt met lachgas achter het stuur, meldt de Telegraaf. Hij reed zwalkend door Batouverdorp en raakte een andere auto. Ahamoud is niet gearresteerd, wel mocht hij een paar uur niet rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vanavond snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt het droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een park in Amsterdam-Osdorp is afgesloten vanwege een verdacht pakketje, meldt AT5. Er zou een tas met cobra's en een fles wasbenzine liggen. De explosieve opruimingsdienst is onderweg. Er werden de afgelopen tijd al vaker explosieven gevonden in de buurt. In Engeland zijn twee Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge daar. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel instellen, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Daar vroeg Trump al langer om. En bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap bij de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jesselgus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. De co-piloot van Fly Dubai, die zijn gezagvoerder neerstak, werd eerder al als veiligheidsrisico beschouwd, meldde Amerikaanse media. 2 jaar geleden bleek dat hij extremistisch materiaal bezat. Hij werkte toen voor Oman Air. Hij kon toen wel voor die maatschappij blijven werken. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij de Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. En de film Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren geworden. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de porno-studio van zijn vader gaat werken. De serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. 'S Ochtends, als de mist is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenacht.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt. BNR.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.

0: You know, you think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
1: Nacht.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: waarom.
1: Luister naar ons, Niels Buitenhuis en Lisbeth Staats.
0: We praten in de Avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
1: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
0: De Avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
1: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
0: Blijf scherp.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het gaat nog steeds niet goed met Christa Pike, de vrouw die haar executie overleefde. Waarschijnlijk is de dodelijke injectie niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtgekomen, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, buiten bewustzijn aan de beademing. Een park in de Amsterdamse wijk Osdorp was vanavond afgesloten nadat er een verdacht pakketje was gevonden, meldt AT5. Het ging om een tas met zwaar vuurwerk, een fles wasbenzine en een lont. De explosieve opruimingsdienst heeft de tas meegenomen voor onderzoek. Er worden de laatste weken regelmatig explosieven gevonden in Osdorp. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. In totaal zijn nog ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Volgende week zijn er nieuwe protesten aangekondigd. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om daar weg te blijven. En Friesland wordt geteisterd door dieven die het hebben voorzien op dure racefietsen met Omroep Friesland. In het dorpje Harkema zijn afgelopen week 4 racefietsen gestolen met een waarde van 28.000 euro. De eigenaar vermoedt dat de dieven sportapp Strava gebruiken om te zien waar ze de racefietsen kunnen vinden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. Als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
0: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die werkt.